0: in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie. Vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond net als voorgaande dagen mensen aangehouden, maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
7: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
6: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
8: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
6: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je bijna 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 rijdt het langzaam van Almere naar Utrecht, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 op het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Een uitschieter is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar heb je tussen Elst en Bemmel een kwartier op onthoud door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat het verkeer 10 minuten in de file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A50 Arnhem richting Os is het op onthoud ruim 5 minuten. Dat is tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. En het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met

0: kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van Schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
6: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
5: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
7: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
5: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen Elst en Bemmel 10 minuten oponthoud, want er is maar één rijstrook open na een ongeluk. Bij Renkum is een ongeluk gebeurd op de A50 van Ossen naar Arnhem, en de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. Verder sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek ook bijna een kwartier. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Bilt Bilthoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Bilthoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En het weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan vooral files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A50 van Os naar Arnhem, want daar heb je een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verder staat er file op de A1. Het rijdt langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Het oponthoud is daar een kleine 10 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je bij Nijkerk ook 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En daar moet je rekening houden ook met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig.

0: een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
8: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
7: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
7: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files worden langzaam korter. Het is nog wel heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Huissen. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je een kwartier in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 op het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadelee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien. Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Sport, hockey, SCAC Heren 1 is dankzij een 2-2 gelijkspel tegen nummer 2 Nijmegen kampioen geworden in de promotieklasse. Na 1 seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee terug op het hoogste niveau. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SCSC tot 2 keer toe op voorsprong. Maar beide keren maakte Nijmegen gelijk. Een punt was voldoende om beslag te leggen op de titel. Nummer 5 Voordaan mag nog hopen op deelname aan de play-offs om promotie. Na de 3-1 zegen op Push. De achterstand van de ploeg uit Groenekan op nummer 3 Leiden en 4 Tilburg bedraagt slechts 3 punten. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's.

0: per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst. De vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je tussen Wezep en Zwolle Centrum ook bijna 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Bilt Bilthoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Bilthoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De Universiteit Utrecht is maandag weer open. Wel zijn er nog beperkingen waar studenten en docenten rekening mee moeten houden. Door de brand in een datacentrum in Almere werkt onder meer het toegangssysteem niet goed. De universiteit meldt dat de backup vanuit een ander datacentrum nu voldoende stabiel is om een aantal essentiële systemen weer te kunnen laten werken. Vanaf woensdag gaan ook de tentamens weer door. De universiteit heeft een lijst gemaakt met systemen waarvan weer gebruik gemaakt kan worden. Wel kan het zijn dat het niet direct lukt om in te loggen. De universiteit roept studenten op geen contact op te nemen met de IT-service desk, omdat de problemen bekend zijn. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt. Het was zaterdag een gezellige drukte onder een strak blauwe hemel. De Lentemarkt in Maartensdijk deed haar naam eer aan in het lentezonnetje. De Commissie Oost-Europa organiseerde in samenwerking met zorgboerderij Nieuw Toutenburg de gezellige markt met activiteiten als schapenscheren, een brandweerdemonstratie, knutselactiviteiten en demonstraties van oude ambachten. De opbrengst van de Lentemarkt is bestemd voor de hulp die stichting HCR in het Roemeense Bacău verleent. De stichting is daar actief om kinderen, ouderen en hun families volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting.

0: bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 in het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: FM Regio Nieuws.
1: De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadelee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien. Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Sport, hockey, SCAC Heren 1 is dankzij een 2-2 gelijkspel tegen nummer 2 Nijmegen kampioen geworden in de promotieklasse. Na 1 seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee terug op het hoogste niveau. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SCSC tot 2 keer toe op voorsprong. Maar beide keren maakte Nijmegen gelijk. Een punt was voldoende om beslag te leggen op de titel. Nummer 5 Voordaan mag nog hopen op deelname aan de play-offs om promotie na de 3-1 zege op Push. De achterstand van de ploeg uit Groene kan op nummer 3 Leiden en 4 Tilburg bedraagt slechts 3 punten. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: In de buurt.
0: Roulette FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niet

0: extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
3: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proef?

0: ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn. De weg is daar helemaal dicht tussen Knoopend Waterberg en de afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Beeldhoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Beeldhoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 in het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadalee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien. Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Sport, hockey, SCAC Heren 1 is dankzij een 2-2 gelijkspel tegen nummer 2 Nijmegen kampioen geworden in de promotieklasse. Na 1 seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee terug op het hoogste niveau. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SCSC tot 2 keer toe op voorsprong. Maar beide keren maakte Nijmegen gelijk. Een punt was voldoende om beslag te leggen op de titel. Nummer 5 Voordaan mag nog hopen op deelname aan de play-offs om promotie. Na de 3-1 zege op Push. De achterstand van de ploeg uit Groene kan op nummer 3 Leiden en 4 Tilburg bedraagt slechts 3 punten. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen.
0: Kijk op omroepzout.nl. Travel.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel.

0: Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
3: Straks vluchtstrook, nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 op het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De Universiteit Utrecht is maandag weer open. Wel zijn er nog beperkingen waar studenten en docenten rekening mee moeten houden. Door de brand in een datacentrum in Almere werkt onder meer het toegangssysteem niet goed. De universiteit meldt dat de backup vanuit een ander datacentrum nu voldoende stabiel is om een aantal essentiële systemen weer te kunnen laten werken. Vanaf woensdag gaan ook de tentamens weer door. De universiteit heeft een lijst gemaakt met systemen waarvan weer gebruik gemaakt kan worden. Wel kan het zijn dat het niet direct lukt om in te loggen. De universiteit roept studenten op geen contact op te nemen met de IT-service desk, omdat de problemen bekend zijn. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt. Het was zaterdag een gezellige drukte onder een strak blauwe hemel. De Lentemarkt in Maartensdijk deed haar naam eer aan in het lentezonnetje. De Commissie Oost-Europa organiseerde in samenwerking met zorgboerderij Nieuw-Touw de beruchte gezellige markt met activiteiten als schapenscheren, een brandweerdemonstratie, knutselactiviteiten en demonstraties van oude ambachten. De opbrengst van de Lentemarkt is bestemd voor de hulp die stichting HCR in het Roemeense Bacău verleent. De stichting is daar actief om kinderen, ouderen en hun families volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW en

0: WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Velbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Velperbroek 10 minuten oponthoud. En daardoor ook langzaam rijden en stilstaan op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geef je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Bilt Bilthoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Bilthoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 2:30 het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Een grap.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12, Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk

0: KPN.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is het oponthoud 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Tegen de avond vertrekt een tweede vliegtuig met opvarenden van de Hondius van Tenerife naar Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Grijshoort en Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ruim 20 minuten vertraging door slecht wegdek. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dooral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de vertraging een uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij knooppunt

0: Velperbroek een kwartier op onthoud, komt door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. Daar heb je ook een uur vertraging. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

verschiet tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Maar de ervaring als technici, oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Plaak. Teun zich ook, mocht u soms met mij zaken willen doen,

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging een half uur. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je 40 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. De linker rijstrook is dicht, het wegdek is er slecht aan toe. En door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug in de A12 is het vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. De vertraging is flink, vanaf het Gelredome nu een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen

0: gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 60 kilometer file in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort, 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum ruim een half uur op onthoud. En ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom tot Velperbroek ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutte hem vervangen. Het weer af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige

0: bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten om heel duidelijk te maken dat dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat bij Westervoort nog een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
3: Met nu maandagavond met Daaf, David Koster.

0: Jette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De boomgaard in Cote is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadelee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien. Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Sport, hockey, SCAC Heren 1 is dankzij een 2-2 gelijkspel tegen nummer 2 Nijmegen kampioen geworden in de promotieklasse. Na 1 seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee terug op het hoogste niveau. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SCAC tot 2 keer toe op voorsprong. Maar beide keren maakte Nijmegen gelijk. Een punt was voldoende om beslag te leggen op de titel. Nummer 5 Voordaan mag nog hopen op deelname aan de play-offs om promotie na de 3-1 zege op Push. De achterstand van de ploeg uit Groenekan op nummer 3 Leiden en 4 Tilburg bedraagt slechts 3 punten. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
6: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
5: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
7: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
5: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
9: Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.
10: Clap your hands now.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Beeldhoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Beeldhoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: De Universiteit Utrecht is maandag weer open. Wel zijn er nog beperkingen waar studenten en docenten rekening mee moeten houden. Door de brand in een datacentrum in Almere werkt onder meer het toegangssysteem niet goed. De universiteit meldt dat de backup vanuit een ander datacentrum nu voldoende stabiel is om een aantal essentiële systemen weer te kunnen laten werken. Vanaf woensdag gaan ook de tentamens weer door. De universiteit heeft een lijst gemaakt met systemen waarvan weer gebruik gemaakt kan worden. Wel kan het zijn dat het niet direct lukt om in te loggen. De universiteit roept studenten op geen contact op te nemen met de IT-service desk, omdat de problemen bekend zijn. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt. Het was zaterdag een gezellige drukte onder een strak blauwe hemel. De Lentemarkt in Maartensdijk deed haar naam eer aan in het lentezonnetje. De Commissie Oost-Europa organiseerde in samenwerking met zorgboerderij Nieuw Tautenbrug de gezellige markt met activiteiten als schapenscheren, een brandweerdemonstratie, knutselactiviteiten en demonstraties van oude ambachten. De opbrengst van de Lentemarkt is bestemd voor de hulp die Stichting HCR in het Roemeense Bacău verleent. De stichting is daar actief om kinderen, ouderen en hun families volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect.

0: FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
5: Met nu Club Roulette. Robert-Jan van der Velden.

Ja, een hele goede avond. Tweede helft van je maandagavond en het einde van het begin van je week. Dit is Club Roulette met Robert-Jan hier tot 10 bij hem. Hele goede avond. Na een heerlijke vakantie vind ik het heel erg fijn om weer lekker bij je te zijn. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Ja, stofje. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Ja, alle jaargetijden zijn we weer voorbij gekomen in de afgelopen 48 uur. Kanonnen zeg. Net een... Nou, wat was het? Hagelbui, hagelstorm overleefd toen ik hier naartoe onderweg was. Maar ik heb het overleefd. Ik zit er. Ik ben hier helemaal voor jou. Dus doe lekker mee, zou ik graag willen zeggen. Dit uur natuurlijk weer een programma van een uur vol met... een thema vol met muziek. Een muziek vol met thema. Wat ben ik aan het zeggen, joh? Gaat wel lekker dit. Nou, ik ben dus in ieder geval 2 weken vakantie geweest. Dat is te horen. Ik ben nog wat roestig, maar wel uitgerust, moet ik zeggen. Ik ben naar het zonnige... Spanje geweest, aan de Costa Blanca. Dus Valencia gezien, Calpe, Altea, Alicante. Alles erop en eraan. Het was heerlijk. Maar nog lekkerder om eventjes helemaal weg te zijn en op te laden. En ik had gehoopt wat scherper te beginnen, maar dat is dus niet gelukt. Komende uur gaat het vast goed komen. Ik heb je wel nodig natuurlijk, want dit uur staat in het teken van Spanje. Want ik heb veel geluisterd naar de Spaanse radio. Ik dacht even kijken wat er over de grens hot en happening is. Welke tracks zijn het populairst? Welke liedjes van vroeger draaien ze nog steeds daar? Best wel leuk om te doen. Echt een aanrader om eens even heel bewust te luisteren naar de muziek in het buitenland. Daar heb ik dus wat van meegenomen. Ik ga je dus even helemaal onderdompelen in het Spaanse thema en de Spaanse radio met veel hits uit Spanje. Maar natuurlijk ook bekende liedjes die wij hier allemaal kennen. Zoals net Spanish Troll van Mink DeVille. Leek me natuurlijk een mooie toepasselijke opener. Heb je nou zelf een plaat? Dat mag alles zijn. Het mag over Spanje gaan. Het mag Spaanstalig mag het zijn. Of het mag een Spaanse stad zijn. Barcelona, Valencia. Alles mag. Ga dan naar roulettefm.nl. Zie je het telefoonnummer van onze WhatsApp. En mailen kan natuurlijk ook naar de studio. Dus suggesties zijn zeer welkom. Wat ik zei, we begonnen het uur met Spanish Troll van Mink DeVille. Er komt nog zoveel aan, maar het leek er wel toepasselijk om even naar Nederlandse bodem te gaan. Met de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish.

0: Het is Spanjaard, wij. Ik ben streng, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos. Donde está genitos? Oh. Costa del Sol. Los gezelligitos.

0: dit uur een heel uur muziek dat draait om Spanje of te maken heeft met Spanje.
1: Of olé, Spaanse muziek. Volgende liedje is natuurlijk niet Spaans. Heeft wel te maken met de Spaanse cultuur en vooral in de wijk East Harlem. Origineel van Benny King werd pas echt een hit toen Aretha Franklin ermee aan de haal gaan. Ik heb het over Spanish Harlem hier op Roulette FM.

0: Spanish Harlem van Aretha Franklin hier bij Roulette FM. Club Roulette hier tot 10 bij je met liedjes die alleen maar gaan over Spanje of Spaanstalig zijn. Even kijken, vaste luisteraar Alex die meldt zich al via de app. Robert Jan met Alex, ik ben in Benidorm geweest. Nou, Alex, wat leuk. Dan waren we om de hoek, hadden we kunnen daten. Maar ja, het mocht helaas niet zo zijn. En hij vraagt om een Spaanse plaat. Nou, die ga ik zeker voor je draaien, Alex. En ik heb zelfs nog, want ik wist dat je ging melden, een danstrekje voor je meegenomen, want die wil je altijd horen. Komt er straks nog allemaal aan. Eerst wil ik graag even stilstaan bij deze track. Is ook Spaanstalig. Komt ook wat Frans nog in voor zelfs. Heb ik het over Manu Chao en Me Gustas Tu. En daar zitten heel veel verwijzingen naar radiostations in. Heel veel sampletjes zijn ervan gebruikt. En ik heb gewoon de man die je hoort. Je hoort een wat zwaardere stem. Radio Rillo. Is een Cubaanse radio overigens die ze hebben gebruikt daarvoor. En die stem heb ik gewoon gehoord toen ik in Spanje was. En toen moest ik gelijk dus aan dit liedje denken. Dus luister goed naar de wat zwaardere mannelijke stem. Niet deze. Hij komt er zo aan. Eerst komt nog de vrouw.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: Dat is ook weer van een radiostation.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: Deze, die hoor je nog een paar keer. Heb ik gehoord, die man. Me gustas tú, is dit.

0: jou nog een keer, Ronnie, man. Radio Rello.
1: Radio Rello.
0: Ja, mooi, hè? Radio De Klok is dat.
1: Cinco de la mañana.
2: Not todo lo
0: 5 uur in de middag, zegt hij dat? Nou ja, Spaans is niet helemaal op orde. Me gustas tú van Manu Chao. Ja, ja. Ik ging Spaanse muziek draaien, zei ik. Nou, en deze werd veel gedraaid. Rosalía.

dit gaat wel over de grens hoor. Rosalía. Wat een fantastische artiest is dit. Ook in Nederland wel menig hit gescoord. Niet heel lang geleden een heel vet album uitgebracht. Rosalía, een Spaanstalige mevrouw. Die begon ooit met flamenco te zingen. En dat te combineren met een beat. En uiteindelijk ontaarde dat in enorme hits zoals deze die je net hoorde. Despacio. Despeja. Hoe spreek je dit uit? Ik weet niet, ik had dit kunnen oefenen. Misschien wel leuk om even te horen wat er veel wordt gedraaid in Spanje. En wat er eigenlijk in de top 5 van de charts, van de hitlijsten staat. Even kijken. Ik neem je even mee. Nummertje 5. Ja, en dan komen we weer op uitspraak. Por un pendejo no se ilora. Van Manuel Turizo. Dat klinkt zo. Staat dus nu op 5. Als meest gedraaide liedjes van dit moment in Spanje. Klein stukje.

In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar het is toch allemaal... de zon gaat toch schijnen als je dit hoort. Allemaal. Op nummer 5 is dit dus Por un Pendejo. Op nummer 4, ja, die draaien we hier natuurlijk ook. Dat is deze van Taylor Swift. The Faith of Ophelia.

Op nummer 4 dus in de charts van Spanje. Op nummer 3, ja, daar komt er weer een typisch Spaans plaatje, is Dardos van Romeo Santos en Prince Royce. Schitterend. En hier ga je weer dat steltje horen. Van de Latin pop. Sausje urban eroverheen.

Misschien ken je hem al. Maar staat ook bij ons in de top 40 vrij hoog, kan ik je vertellen. In Spanje dus ook plat gedraaid deze. Op nummer 2 in de top 5 van meest gedraaide tracks in Spanje. En dan ja, willen we natuurlijk weten, wat staat er dan op 1? Nou, is dat iets Engelstalig? Is dat iets wat we kennen? Of zijn ze toch weer terug naar hun roots? Het is... Aye! Wie, precies? En dan gaan we weer. Kom maar door, hoor.

echt niet aan. Dit steltje is helemaal aan daar. Ik ben benieuwd of dit nog gaat overwaaien naar ons. Ik weet het niet zo goed. Maar het heeft toch een beetje ook Despacito-vibes, weet je wel. Dat ging toch ook wel lekker hier. Nou ja, goed. Anyways, dit hele uur, je hoort het al, draait om Spanje. Heb je nou zelf suggesties voor leuke platen om gedraaid te hebben? Ga dan naar roulettefm.nl. Daar vind je ons appnummer. En dan kan je gewoon appen naar de studio. Jouw suggesties zijn zeker welkom. Ik draai straks nog een dansplaatje voor vaste luisteraar Alex. Want die maak ik daar heel erg blij mee. Maar eerst gaan we even met z'n allen naar...

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadalee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien. Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Sport, hockey, SCAC Heren 1 is dankzij een 2-2 gelijkspel tegen nummer 2 Nijmegen kampioen geworden in de promotieklasse. Na 1 seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee terug op het hoogste niveau. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SCSC tot 2 keer toe op voorsprong. Maar beide keren maakte Nijmegen gelijk. Een punt was voldoende om beslag te leggen op de titel. Nummer 5 Voordaan mag nog hopen op deelname aan de play-offs om promotie. Na de 3-1 zegen op Push. De achterstand van de ploeg uit Groene kan op nummer 3 Leiden en 4 Tilburg bedraagt slechts 3 punten. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen.
0: Dankjewel Tom. Kijk op omroepzout.nl.

het is natuurlijk al een chill liedje. Helemaal Ibiza vibe, maar hier gaat de zon gewoon rustig onder aan het strand. Iedereen nog aan zijn laatste biertje. Heerlijk. Nou goed, die kan je zelf even lekker checken in je eigen tijd. De akoestische versie van Natuurlijke Pil in Ibiza. Mike Posner hoorde je hier op Roulette FM bij Club Roulette. Tot 10 ben ik nog bij Robert Jansen naam aangenaam. En dit hele uur staat in het teken van Spanje. Ik ben namelijk 2 weken op vakantie geweest. En heb enorm inspiratie opgedaan in Spanje. Dus het leek me wel leuk om een themauurtje aan Spanje op te hangen. En dat kunnen Spaanstalige liedjes zijn. Dat kunnen liedjes zijn waar Spanje in voorkomt. Dat kunnen liedjes zijn die gaan over steden. Barcelona heb ik nog die eraan komt. Misschien zelfs Valencia die ik ook nog heb liggen. Kijken of ik daar aan toe kom. Maar jouw suggesties zijn zeker ook welkom. We gaan naar roulettefm.nl en daar vind je ons telefoonnummer. Kan je even appen. Vind je ook ons mailadres, dan mail je naar de studio. En dan ga ik weer met alle liefde jouw suggestie voor je draaien. En nu gaan we er even wat energie in gooien met een van de aller grootste Spaanse artiesten aller tijden. En dan heb ik het over Julio Iglesias.

Julio, Quiero hier op Roulette FM. Mooi, hè? Ja, toch de laatste tijd wat minder nieuws over Julio. Dat hij zijn handen nogal losjes her en der op wat broekjes plant. Hoe zeg ik dit netjes? Nou goed, in ieder geval, hij zit met zijn handen aan dingen waar hij eigenlijk niet aan mag zitten. Maar goed, hij verslijt nogal, heeft al wat vrouwen versleten, is ook wel het gerucht dat gaat. Je hoort hem hier in dit Spaanse uurtje. Ik ga nu even iets draaien van een hele andere orde. Die zie je misschien niet meteen aankomen, maar dat is van The Doors. Die hebben toch ook een liedje gedraaid of gemaakt dat met Spanje zeker te maken heeft. Het heeft ook te maken met reizen, verlangen, romantiek, escapisme. Dat komt er allemaal in voor. Het is ook heel filosofisch, want ja, zo was Jim Morrison, de zanger van deze band. En het begint ook met een heel klassiek flamenco. Flamingo-stuk, dit liedje. Ik heb het over Spanish Caravan.

0: Even een verrassend liedje. Tussen dit Spaanse uur, de Spanish Caravan van The Doors. Mooi toch? Even iets anders. Goed. Nu een lekker hapklaar gebakje.
1: Ai.
0: Ja, ja.
2: Fancy!

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee, Despacito. Dat is alweer bijna 10 jaar geleden. Hallo, 2017 was dit een wereldhit. Daarna, Louis Fonsi heeft nooit meer zo'n grote hit gehad. Is nog wel heel druk bezig hoor met muziek maken. Heeft niet heel lang geleden nog een single uitgebracht. Maar richt zich vooral op de Latin- en de Spaanstalige landen. En dat doet hij verdomd goed. Despacito dus in dit Spaanse uur. Waar ik muziek draai die geïnspireerd is op Spanje. En dat komt door mijn vakantie. En in mijn vakantie ben ik ook onder andere geweest in Valencia. En later nou net een Nederlandse artiest zijn die zo heet en eigenlijk ook één grote monsterhit heeft gehad en daarna nooit meer, nou ja, echt iets van waarde heeft gemaakt, maar daar zo ongelooflijk mee heeft gescoord en is binnengelopen op deze track. Dan heb ik het over Gaia.

0: Gaia van Valencia.
1: Mooi man. Eén grote hit gescoord en dat was deze. En daarna besloot hij, nou, ik ben eigenlijk toch niet zo'n mainstream artiest. Dus ik ga gewoon lekker liedjes maken voor mezelf en voor de mensen die het mooi vinden.
0: En gelijk heeft hij. Van Valencia reizen we door naar Barcelona.
1: Met George Ezra, de heerlijke zoete voice stem van George Ezra. Ik wens je verder nog een hele fijne avond. Heel graag tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
8: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
7: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.